0: Uur Gent.
1: FM.
0: Dit is Uur Gent FM.
1: 5 uur.
0: Uur Gent. FM.

0: het zat om erop te wachten.
1: Je ne meurs d'attendre. Je ne meurs de prendre parti.
0: Om de tijd te kiezen.
1: Je ne meurs de brûler des amis. Je ne meurs. Je ne meurs.
0: Het zat om grappig te doen. Ik ben het bij vrienden te verbranden.

uitstellen zat.

Ik heb geen zin. Ik heb geen zin.

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
3: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
2: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. De Vlaamse regering heeft 3 grote dossiers uitgeklaard. Ze raakten het eens over besparingen op de begroting, energiemaatregelen en het drinkwaterplan. Om 11 uur volgen de details op een persconferentie. Wat we nu al weten is dat het bijvoorbeeld gaat over extra begeleiding om de energiefactuur te verlagen en besparingen binnen de overheid zelf. Per 3 vertrekkende ambtenaren wordt er maar 1 vervangen. Op het proces over de zogenaamde bajonetmoord krijgt de dader 20 jaar cel. De man van 23 stak 5 jaar geleden een jongen van 15 dood in Oostkamp met een bajonet, een soort mes. Hij werd gisteren veroordeeld voor doodslag, vannacht werd ook zijn straf bepaald. 8 vrienden van de dader zijn veroordeeld voor schuldig verzuim of onopzettelijke slagen. Zij krijgen werkstraffen, celstraffen met uitstel en boetes. 1 op de 10 werknemers in ons land kreeg vorig jaar opslag. Dat blijkt uit een onderzoek van HR-bedrijf Attentia. Dat analyseerde de lonen van 250.000 werknemers. Vooral mannen kregen vaker opslag. Je hoort Barbara Vroegstraten van Attentia.
4: 11% van de mannen die kregen verhoging tegenover 9,4% van de vrouwen. Dat komt vooral omdat werkgevers eerder schaarse technische profielen in eerder toch door mannen gedomineerde sectoren, zoals de industrie, extra willen belonen. We zien dat mannen soms toch iets assertiever durven onderhandelen, iets zelfzekerder zijn over hetgeen dat ze gepresteerd hebben.
2: Vrouwen die opslag krijgen, krijgen er wel meer geld bij dan mannen. In New York vond vannacht het Met Gala plaats. Dat is een van de meest prestigieuze mode-evenementen ter wereld om geld op te halen voor de mode-afdeling van het Metropolitan Museum of Art in New York. Opvallend dit jaar, zangeres Rihanna was in het goud gekleed door een Belgische ontwerper. En Beyoncé was er voor het eerst in 10 jaar weer bij. Ze droeg een zilveren skeletjurk en had haar man en dochter Blue Ivy van 14 mee. En we blijven in New York, want daar zijn ook de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van Amerikaans president Trump. Onder meer hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft het zo. In het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Supermarkten en voedingswinkels mogen weer sigaretten verkopen. Dat werd eigenlijk vorig jaar verboden voor winkels groter dan 400 vierkante meter. Maar die regel vindt het Grondwettelijk Hof niet eerlijk. Journaliste Jana Valken.
3: Het Grondwettelijke Hof heeft eigenlijk geoordeeld dat je geen onderscheid kan maken tussen kleine en grote winkels. Dus het Hof heeft eigenlijk gezegd, die maatregel van de regering die is discriminerend. En zij gaven de regering dan tijd tot eind dit jaar om met een oplossing te komen. En ja, die oplossing die bestaat er dus in dat de maatregel gewoon wordt teruggedraaid.
2: Het uitstalverbod blijft wel, dus sigaretten en vapes mogen niet open en bloot ergens staan. Supermarkten haalden vorig jaar opnieuw meer voeding uit rekken. In totaal ging het om 378 soorten producten. Dat is 10% erbij tegenover het jaar voordien, blijkt uit cijfers van het Federaal Voedselagentschap. Helene Bonte.
4: Er is niet meteen één verklaring vast te stellen. Wat we wel zien is dat bedrijven heel veel controles doen op hun eigen producten. Dat de methode waarbij dat ze dat doen ook steeds nauwkeuriger dingen gaan detecteren. En anderzijds zien we ook wel dat er heel wat communicatie is onder Europese lidstaten. Wat wil zeggen, als er in andere landen iets wordt teruggeroepen, dat zij ons daarvan op de hoogte brengen.
2: Het ging vooral om groenten en fruit waar te veel pesticiden op zat of bacteriën in kaas en vlees, bijvoorbeeld salmonella. Brussel trekt aan de alarmbel tegen chemsex, dat is seks onder invloed van harddrugs. Hulpverleners zien al maar vaker overdosissen, psychoses en overlijdens als het gevolg daarvan. Maar ook de kans op SOAS stijgt, omdat je remmingen vaak wegvallen en je het daardoor onveilig doet. Er komt nu een project dat mensen moet helpen en begeleiden. Onze vliegtuigen gaan deze zomer kunnen blijven vliegen. Volgens financieel persbureau Bloomberg zal er waarschijnlijk genoeg vliegtuigbrandstof zijn in Europa. Ondanks de blokkade van de Straat van Hormuz. Als die dicht blijft, dreigt er tegen november wel een tekort. En in New York zijn de Pulitzerprijzen uitgereikt. Dat zijn de belangrijkste journalistieke prijzen in de VS. De grote winnaars dit jaar zijn de Washington Post en de New York Times voor hun verslaggeving rond het beleid van de Amerikaanse president Trump. Onder meer over hoe Trump beperkingen rond belangenconflicten omzeilde om zijn familie en vrienden te bevoordelen. Wolken met hier en daar kans op regen. In het oosten van het land blijft dat zo, in het westen wordt het droog. Het is wel een pak frisser met maxima rond 13 graden. Morgen hetzelfde weer, vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De bank ING heeft de minnelijke schikking betaald van 1,6 miljoen euro in het witwasdossier rond ex-minister Didier Reynders. Dat meldt het parket van Brussel. De schikking komt er nadat de Nationale Bank vorig jaar aangifte had gedaan tegen ING België voor mogelijke medeplichtigheid aan het witwassen van geld. Reynders kon zomaar 200.000 euro aan lottogeld storten zonder dat er alarmbellen afgingen. ING vermijdt op deze manier dat het vervolgd kan worden. Na weken onderhandelen heeft de Vlaamse regering een akkoord over energiesteun. Premies komen er niet, wel begeleiding om je huis energiezuinig te renoveren. Maar alleen de laagste inkomens kunnen een goedkope renovatielening krijgen. Energieminister Hans Bont.
3: Dus mijn oproep bij deze is, beste Vlaming, maak gebruik van de mogelijkheid om zeer goedkoop te renoveren. In te gaan op het begeleiden van die inspanning en ook met die energiescans. Dus ik denk dat we effectief structureel inzetten op mensen begeleiden om ook op langere termijn energiezuiniger te zijn.
2: De regering klopte ook af dat ze de begroting gaat bijstellen en er komt een Vlaams drinkwaterplan. In de watersportbaan in Gent zijn blauwalgen gevonden. Dat bevestigt de Vlaamse Milieumaatschappij. Je hoort de Gentse burgemeester Matthias de Klerk.
4: Deze kunnen irritaties veroorzaken aan de ogen of huid en ook hoofdpijn en maagklachten met zich meebrengen. Dus zwemmen is sowieso niet toegelaten in de watersportbaan en andere watersporten zoals roeien worden momenteel afgeraden en zijn op eigen risico.
2: De zwemzone op de Blaarmeerse is wel veilig om te zwemmen. Er zijn twee dokters aan boord gegaan op het Nederlandse cruiseschip waar het Hantavirus rondgaat, om twee zieke mensen te evacueren, dat zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. Volgens de WHO zal iedereen aan boord wellicht getest moeten worden op het virus. Drie mensen kwamen al om het leven op het cruiseschip. In Nederland gaan beveiligers bij supermarktketen Albert Heijn bodycams dragen. Het gaat om een proefproject in vier winkels in Amsterdam en Rotterdam. Supermarktmedewerkers krijgen al maar vaker te maken met agressieve klanten. De bodycams moeten dat nu tegengaan. Overwegend bewolkt met in het oosten veel regen. Het westen blijft droog en de zon kan er zelfs doorkomen. Wel fris bij maxima tot een graad of 13. Morgen hetzelfde weer en tot 14 graden liever. Vanaf donderdag droger, zonniger en warmer.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: En zo naar mijn voorvaders. Rijkdom willen we ook laten. Zou boos kunnen zijn, maar zou het liever zo laten. Praatjes vullen geen gaatjes. Ik hou niet zo van grootpraters.
1: Nee.
0: Heb een uitgesproken karakter. Het is al jaren geleden dat ik in de zetel zapte. MD op een feest pakte, dus beter nemen ze akte. Vel B, heersend over mijn vlakte, maar ben intact. Heb geen cataract of een hartinfarct. Ik denk dat ze zich mispakte. Ben op alles bedacht, nooit dat ik te vroeg klapte. Heb lang genoeg moeten wachten, nu is het hun beurt. Zie lichtpalen voorbij flitsen. Heb de focus van een camionchauffeur. Alsof 100 flieken staan voor mij.

gezegd over de bergen. Met kogels op kerken en mijn doelwit en mijn vizier. Maar ik speel nog met de scherpte. Hou het leven interessant. Zijn er geen problemen, dan maak ik ze. Maak het ingewikkeld als matrices. Blijf in de maat spitten. Fuck die mensen die zeggen het is maar een niche. Tijd gaat snel, ga ik missen. Maar wist, heb tunnelvisie en een fish-eye, dus bye bitches. Voor een ogenblik is je blik betoverd als Billie Eilish, her eyelashes. Voor geen slaaptutjes. Blijf heel de nacht wakker als het moet. Geef me één kans en schiet in de roos. Nooit mislukt, die eerste pannenkoek. Deed veel dingen verkeerd. Ik moet afwachten wat karma doet. Dag de goden uit, het Mufasa bloed. Bijt door de zure appel heen. Met een beetje suiker smaakt alles zoet. Moet aan tafel komen, ja.

Dit is Urgent FM. You know what is hell?

started. We had what we wanted, your eyes.

0: is Urgent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Er moeten meer leerkrachten komen per kleuterklas om te vermijden dat de kloof tussen kansarme en kansrijke kinderen nog groter wordt. Dat zeggen onderzoekers van de KU Leuven na een nieuw internationaal onderzoek. De klassen in Vlaanderen zijn vaak groter dan in andere landen en leerkrachten staan er ook vaker alleen voor. Onderzoekster Katrijn Denis.
3: Dan is het ontzettend moeilijk om elk kind goed aan te spreken, om orde te houden in zo'n grote groep. In andere landen, Engeland bijvoorbeeld, staan ze bijna altijd met 2 voor zo'n groep. En kunnen ze dus veel meer bieden wat nodig is. En worden ze ook minder onderbroken in het leerproces, de kinderen, wanneer er ergens een akkefietje opduikt in zo'n kleuterklas, wat wel vaak gebeurt.
2: Uit dat onderzoek blijkt ook dat Vlaamse kleuters minder goed scoren op taal en wiskunde dan het internationale gemiddelde. Het planbureau verwacht volgende maand al een overschrijding van de spilindex, een maand eerder dus dan eerst gedacht. Dat blijkt uit een nieuwe prognose. Het zou betekenen dat de sociale uitkeringen en de ambtenarenlonen in september geïndexeerd worden, wel niet volledig door de centenindex. In december zou de spilindex al opnieuw overschreden worden. Kan het cruiseschip waarop het Hantavirus ontdekt is wel aanmeren op de Canarische eilanden? Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is dat wel het plan, maar de Spaanse regering heeft nog geen groen licht gegeven. Zij wachten nog op extra medische informatie en sturen daarom experts naar het schip om het te onderzoeken. Er zijn ook 2 Vlamingen aan boord. Helijn is een van hen.
4: Op een enkele uitzondering na is de sfeer gezien de omstandigheden relatief goed. Is er paniek? Absoluut niet. Een zekere gelatenheid, een zekere onzekerheid. Minstens 2 keer per dag worden we gebriefd en op het ogenblik dat er nieuws is, worden we opnieuw gebriefd. Wij worden volledig op de hoogte gehouden.
2: Op het schip zijn 7 mensen ziek geworden. 2 van hen al zeker door dat Hantavirus. 3 mensen zijn gestorven. Bemiddelaar Pakistan roept Iran en de VS op tot kalmte en dat ze de wapenstilstand respecteren. Dat schrijft de Pakistanse premier op sociale media. Iran viel gisteren olieinstallaties aan in de Verenigde Arabische Emiraten. Een reactie op het initiatief van de Amerikanen om schepen door de geblokkeerde straat van Hormuz te begeleiden. Door de spanningen dreigt het staakt het vuren te ontploffen. En sport, de nummer 1 van de wereld in het vrouwentennis, de Wit-Russische Arina Sabalenka, dreigt ermee om weg te blijven op de Grand Slam-toernooien. Aanleiding is het protest tegen het te lage prijzengeld. Veel tennissers ondertekenden een open brief waarin ze een groter deel van de winsten eisen. Vanavond en vannacht blijft het bewolkt en gaat het ook in het centrum regenen. In het westen blijft het droog met opklaringen, minima rond 8 graden. Morgen bewolkt en soms wat regen bij 12 graden. Vanaf donderdag wordt het zonniger, droger en warmer. Zaterdag halen we tot 23 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Welkom bij Sonic Safari. We zijn dinsdag 5 mei en vrijdag is er het Gentse boksgala. Je hoort het al. Gent en boksen. Het werkt. Enkele van de bekendste Gentse boksers zijn Ismaël Abdul, de Soul Taker, Jean-Pierre Junior Bouwens, maar recentelijk ook Olympisch bokser Victor Schelstraten. Vandaag gaan we het hebben over boksen. Get in the ring! We hebben ook een nieuw nummer, vandaag released, dat we voor jullie gaan draaien van Brent van Nesten. En het heet Freedom to Disappear. Here we go.

belangrijkste boxers van het moment zijn hem. Bij de zwaargewichten Oleksandr Usyk uit Oekraïne. Het is een mooie sport hoor. De Japaner Naoya Inoue. Langs toch weer zijn dominantie bewezen. I watched it on the zone.

Alright, we gaan verder met Sandy B. Seminole South African Kwaito track. Zulu rap. 95. Amma Jovi Jovi. Die zin is een gezang. Het gaat over de jonge rebelse energie en de relaxed swagger of 90s urban South Africa. This is a great track. Amma Jovi Jovi van Sandy B.

Astrid Sonne is een Deense singer-songwriter en violist. Based in London. Vrij experimental stuff.

Good vibe. Wat de muziek die je voelt als je zwaar klopte in je kop het had. Want we hebben het nog altijd over boksen. Naar aanleiding van het Gentse Boksgala.

In een boxclub zal je waarschijnlijk in de 80's veel hard rock gehoord hebben. Tegenwoordig vooral hip-hop, denk ik. Veel oldschool hip-hop. Remember this.

Ja. We zijn terug in de 90s. Why not? Remember this band. Guns N' Roses, Get in the Ring. Axl Rose was ongelooflijk kwaad op alle journalisten die van alles schreven over zijn band en zijn

Oorspronkelijk geschreven door Duff McKagan. Extra maakt er een soort vitrio-aanval. Alle muziekjournalisten die hij niet meer kon uitstaan. Mick Wall, Andy Secker, Bob Guccione. Daagt ze uit voor een boxmatch. En noemt je ook bij naam. Here we go.

hier nog aan de hip-hop hangt op dit moment. Making some rap. Is Sonic Youth. Kim Gordon. Ja, ze heeft het ook gedaan met Sonic Youth in de tijd natuurlijk. Cool Thing. Dat was een vette track. Cool Thing was ook met Chuck D van Public Enemy. Maar onlangs hoorde ik een nieuwe track van haar nieuwe plaat. Blackout. Ja, die beats combineren met die donkere noise gitaar en haar stem. Dat is in de 70. She's great. Ik ga die track nu spelen voor jullie. De track heet Blackout. Dat komt van haar laatste album, Play Me. Juist uit. Het is Kim Gordon.

Alright. Al deze beats even. Gaan we eventjes de Ambient Tour op. Dit is Yo Ogu. Check them out on Bandcamp. A Gentle Ceiling.

is de samenwerking tussen drummer-componist Valentina Magaletti en de producer John Gamin. Volgende track features vocals door Kathy Lucas. Was released in 23 op het AD93 label. Dit heet Habadash.

En waar kunnen we anders mee eindigen dan? De track over Reuben Carter. De bokser die ten onrechte werd opgesloten. Hele mooie film ook. Dank aan iedereen om te luisteren. We gaan afsluiten. Deze Sonic Safari met Bob Dylan. Hurricane. Tot volgende week.

0: Dit is Urgent FM.
1: 6 uur.
0: Urgent FM.
2: Hey lieve vrienden, het is weer dinsdag 6 uur. Tijd voor Tapijtparel op Urgent FM en opnieuw een uur lang groove en 70s parels. Op vinyl, die je dansvloer verwarmen. We schuiven van zachte soul naar verre wegen, liever van oosterse kleuren naar funk met een hartslag. En zelf een vleugje aerobics, jawel. Tapijtjes tijd voor dromers en dansers. Ik ben Stefan, je hart doet dansen. Welkom bij Tapijtparel, psalm 107.

That's why I can't make a thing. That's why. Some money and

0: Leslie.
1: I am. I'm just explaining why I'd like to learn how to sing the song.
0: Forget about learning how to sing. Stick to your whistling.
1: Okay.
2: George Coleman, I wish I could sing. Beetje tijd voor soul die glimlacht en langzaam openbloeit, zacht, warm en moeiteloos, groovend. Leroy Hudson, met So Nice. En het is So Nice, deze dinsdagavond. Welkom.

AG. AG Nakayama. Die weg opent die zich langzaam ontvouwt. Dromerig open en onderweg naar ergens nieuw. Faraway Road van AG Nakayama.

is uit 79. En nu tijd voor een beetje klassieke soul met een diepe hartslag die blijft hangen. Het warme, eerlijke, tijdloze Give Me Your Love. Ken je wel van Curtis Mayfield.

uit 79 van Fever. En dan is het nu tijd voor de beenverwarmers van Vero en Danica. Tijd om te bewegen op deze Gymtonic.

De heerlijke gin and tonic van Veronique en Davina. En lieve vrienden, volgende week komt de 45-vreter senior die met singeltjes komt schilderen op de draaitafels hier. En we eindigen deze tapijtparel met een tropische echo en elektronische vorm van jazzgas met het heerlijke, hypnotische, mislepende Jungle Book. Scheef, ik hou van je hoek af. Tot volgende week.

0: Goeie avond, allerliefste Boogieville Radio luisteraars. We zijn hier met een nieuwe aflevering met de one and only Nate or Tape Dalton. Ik heb er alleszins heel veel zin in. Hij is een vriend, een kameraad van de partij. En normaal stel ik altijd vraagjes en heb ik zo'n hele lijst voorbereid. En heb ik zo heel veel dingen om te vragen. Maar het ding is met Nate, je moet die gewoon laten praten. Je moet die gewoon laten zeggen wat hij moet zeggen, want die man heeft dingen te zeggen. Nate, ik ga toch wel beginnen met één vraag. Hoe ben jij in deze scene gerold?
1: Ik weet dat mijn mic niet aan ligt. Nu wel? Ah, kijk, ik hoor mezelf. Nice. Hoe ben ik in de scene gerold? Dat is eigenlijk nog maar relatief recent. Ik ben 28 nu. En in mijn jongere jaren, ik ben nog altijd jong, hè, maar in mijn jongere jaren ben ik nooit echt veel uit geweest. Ik was, ik drink niet, ik rook niet, ik doe geen drugs. Mijn maten dat ik toen in de tijd had, in het middelbaar, gingen ook niet uit.
0: Sobere man.
1: Iemand moet doen, hè.
0: Ja, dat iemand is waar. Moet doen, ik had lang niet gekund. Ik had echt lang niet gekund, maar nu gelukkig wel.
1: Goh ja.
0: Feeling the love of the music.
1: Dat is dat. Maar nee, maar dus, ik ben ook van Waregem. En in Waregem, er is niet echt muziek dat mij aanstond. Als je uitgaat in Waregem, dat is zo Overpoort, Ibiza-vibes.
0: Ja.
1: Dat is echt niet mijn ding.
0: Hoe noemt dat café ook alweer al?
1: Je hebt er veel, zeg.
0: De Barchok.
1: Barchok, ja. Barchok. Ik ken die negenaar eigenlijk. Dat bestaat volgens mij zelf niet meer, een Barchok,
0: nee.
1: Hè.
0: Toen dat ik daar in middelbaar zat, was dat de place to be,
1: ja,
0: de Barchok.
1: Ja, de Barchok. En de, nu is dat... Wat is er nu de place to be in Waregem? Hermanos. Bij dat de Hermanos. Anyway. Uiteindelijk ben ik dan beginnen draaien. Een keer dat ik in het hoger zat. In Kortrijk ben ik begonnen. Toen was dat pand A, maar nu is dat Hof. En echt zo wat met mijn smaak en muziek beginnen ontdekken, maar niet doorhebben van oké, er zijn feesten die muziek draaien. En dan...
0: Ben je direct met platen begonnen? Ja. Of was het eerst die DJ?
1: Altijd platen.
0: Direct the good way.
1: Ja, maar ik ben beginnen draaien om mijn vinylverzameling of ik ga het verslaving noemen, te financieren. Het mensen die in de drugsverslaving financieren met draaien, ik doe mijn vinylverzameling met draaien te financieren. Dus ik denk dat al een jaar geduurd heeft, vooral jaar dat ik ben beginnen draaien. En dan ben ik uiteindelijk 4 jaar geleden naar Gent verhuisd. Met corona en zo heeft dat wat stilgelegen, mijn draaiing. En dat was dan ook in een tijd zo 2 of 3 keer per jaar dat ik draaide.
0: En ook al direct disco?
1: Ja. Maar het is niet enkel disco dat ik draai. Dat is wel alleen 70% van hetgeen dat ik draai. Maar ja toch wel.
0: Disco to the bone.
1: Dat zal wel zijn. en dan hier naar Gent verhuisd. En hier in Gent wat beginnen draaien op een duur. En dingen ontdekt, Boogieville ontdekt. Ik denk dat dat nu 1 jaar geleden is. Nee, het gaat bijna 2 jaar geleden zijn. Het is in de eerste feest in Kapau dat ik geweest ben.
0: Ja, wel nog een early one.
1: Ja,
0: vraagt wel. Je was er wel vroeg bij of zo.
1: Ja, kijk. When the stuff is good, when the stuff is good, you show up.
0: Stop.
1: Nee, maar dan... zo wat. En andere feesten ontdekken en andere DJ's ontdekken. En tegenover vroeger dat ik nooit uitging, ga ik nu iedere week uit, ieder weekend.
0: Maar
1: als
0: bent
1: ik nu moet draaien.
0: Jij bent echt overal, hè? Je bent echt overal, hè?
1: Ja, maar dat is ook... En ik ga ook altijd alleen uit. Omdat ik weet dat ik iemand ga tegenkomen dat ik ken. En als ik niemand ken, dan sta ik gewoon aan een DJ-boot gewoon te staren naar een DJ.
0: Dat is ook gewoon de way to go, hè. Weet wel. En het is zo, soms dan ben ik ook ergens en dan ben jij daar. Ben ik zo, het is hier een leuk feestje. Ik weet het nu al. Tape is hier.
1: De Nate Mark of Approval.
0: Ja! Dat is geweldig.
1: Oh ja, ik ben blij dat dat al een sign of approval is als ik daar ben.
0: 100%.
1: Ik ben van dat slechte feest ook geweest. Meestal probeer ik toch wel... En dat is ook zo wat... Is dat nu, hoe lang doe ik dat nu? Een klein jaartje. dat ik met Times ook probeer te doen. Dus iedere week een post van, oké, dit zijn de feesten dat ik aanraad.
0: Maar dat is zo nice, dat is zo culture. Ik kijk daar ook echt naar. Ja, ik ben altijd zo, wat heeft nee te zeggen deze keer? Wat heeft nee te zeggen?
1: Nee, maar omdat ik vind... Ik vind dat zo de uitgaansscene van tegenwoordig is heel versplinterd.
0: Ja.
1: En die mensen gaan naar dat feest, die mensen gaan naar dat feest, die gaan naar daar, die gaan naar daar, die gaan naar daar, die gaan naar daar. En het zo... 500 feestjes waar dat er 20 man staan.
0: Ja.
1: En dan heb ik zoiets van, ja, oké. Maar ga een keer naar andere feesten.
0: Maar ja.
1: En probeer een keer uit hun schulp te kruipen. Ook niet alles dat ik naartoe ga zijn discofeesten. Ik ga naar housefeestjes. Ik ga naar zo wat meer wereldse dingen. Ik ga proberen naar zoveel mogelijk verschillende dingen te gaan dat ik achtersta.
0: Maar er is ook gewoon minder culture. Zeker op disco en funkflats, er is gewoon niet zoveel culture. Het is altijd ook, like, als ik kijk ook, ik ga ook naar andere feestjes, maar meestal zijn er gewoon matties van.
1: Ja.
0: Snap je wat ik bedoel? Het is altijd gewoon matties van, maar like, ik miste een tijd waarin dat je naar een feestje ging en je stond met de 5 dezelfde mensen voor de boxen te plakken.
1: Mm-hmm.
0: En dan was dat zo. En je moest zelf niet sturen naar elkaar en je wist, oh, die draait daar en die gaan mensen gaan daar zijn.
1: Mm-hmm.
0: En ik mis dat zo.
1: Ik snap dat. En ik denk dat... Ik vind... Nu, ik ben waarschijnlijk de verkeerde persoon om daarover te praten, want ik ben vroeger nooit uit geweest. Maar van wat ik hoor en van wat ik zie, is er een heel harde... commercialisering van het nachtleven.
0: Ja.
1: Er zit zodanig veel groot kapitaal achter.
0: Mm-hmm.
1: En hier in België zitten we een enorm, enorm overaanbod van uitgaan. En er wordt al zoveel minder uitgegaan.
0: Ja.
1: En dat heeft verschillende redenen waarom dat er wordt minder uitgegaan. En dat is een discussie voor een andere keer. Anders zijn we volledige show bezig daarover. Ik ben ook niet voorbereid. Ik heb mijn notities niet mee en zo. Maar het, ja. Nee, maar er is... Dat is een gesprek dat ik al een paar keer had met mensen. En dat is ergens een hoop. En dat is ergens een heel cynische hoop. Maar ik hoop ergens dat in de komende paar jaar fucking hard gaat crashen.
0: Ja.
1: En dat dan terug vanuit de underground opnieuw wordt opgebouwd.
0: Burn it all down.
1: Ja, maar in principe wel. In principe wel, want je hebt er nu zoveel grote bedrijven die erachter zitten en met sponsorships en met... Dat ik dan pijs van... Dat is niet waarom dat je uitgaat. Je gaat niet uit voor langs het overal reclame te zien en een tout bien in je hand en een whatever under the fuck in je andere hand. Dat is niet waarom dat je uitgaat. Je gaat uit om... Je zorgen te vergeten en om te kunnen ontsnappen en om voor je maten te zien.
0: Yep.
1: En ik vind zeker in de maatschappij waar we tegenwoordig leven, is een vrij social media focus maatschappij en een vrij internet focus maatschappij. Let op, vroeger ik was praktisch een kluizenaar. Ik kwam niet uit huis en ik ben zo blij dat ik ben beginnen uitgaan. En dat is zeker door corona, denk ik dat er een volledige generatie is die is vergeten hoe dat ze moeten uitgaan, die het nooit hebben geleerd van uitgaan.
0: Ja, ja.
1: En daarom vind ik dingen like Boogieville fucking nice.
0: Mm-hmm.
1: Omdat dat zijn gasten, dat is de corona-generatie die daar naartoe gaat en die ontdekt van, hey, samen zijn met mensen dat je kent en dat je niet kent.
0: Ja.
1: En dat je muziek dat je ook niet kent. Dat is nice.
0: Ja.
1: Dat is nice.
0: Dansen is ook weer een ding. Het is niet meer zo... Ik vind het zo leuk om te zien dat mensen gewoon niet meer staan en gewoon zo op en neer zo een beetje staan te bouncen.
1: Maar dat is... Mensen zijn bang om gezien te worden.
0: Ja.
1: En daarom, ik vind de trend die nu opkomt van camera's die worden afgeplakt, ik ben daar heel grote voorstander van.
0: Yep.
1: Ik ben er een heel grote voorstander van.
0: Ja.
1: Omdat je moet kunnen durven loslaten.
0: En ik heb met je arm naar je been staan zwaaien en staan springen en een keer fout gaan. Gewoon dan een keer fout gaan.
1: Absoluut. Ik ben er ook een vrij grote voorstander van. Iedereen die me ooit al heeft gezien op een feestje, weet dat ik daar een grote voorstander van ben. Iedereen die me ooit al heeft zien draaien, weet dat ik daar een hele grote voorstander van ben.
0: Je bent echt een amusement achter de booth. Je hebt de vingers die tokkelen, dikkelen en draaien en dan ben jij nog gewoon helemaal gaande.
1: Een DJ die niet danst, kun je niet vertrouwen.
0: 100%.
1: Een DJ die niet danst, dat is gelijk een kok die niet dik is.
0: Oh!
1: Hetter,
0: nu
1: hè?
0: Heb je echt wel
1: hetter, hè? Hetter, hè? Maar je komt ergens toe in een restaurant en die chef is mager.
0: Ja.
1: Het uitzondering, daar niet van. Hè. Ja. Ik kom uit een horecagezin. Nu, mijn pa is ook geen mager. Maar ik kom uit een horecagezin. En voor mij, eten, dat is heilig.
0: Mm-hmm.
1: Hetzelfde voor muziek.
0: Mm-hmm.
1: Muziek is heilig.
0: Dat moet smaak hebben voor beter.
1: Het is dat. Het is dat. Hey, dat was de doordenker. Ik had even... Damn, mijn hersenen staan nog op werkmodus. Ik neem mijn... Oh, oké. Goed. Nee, maar je moet durven loslaten.
0: Ja.
1: Je moet... Ja. Je moet niet moeten.
0: Nee, dat is...
1: Snap je? If that makes sense?
0: Ja. Ja, ja. Maar ik denk ook, als DJ vandaag de dag... Iedereen en zijn moeder is DJ, hè?
1: Ja.
0: Dat is toch zo?
1: Ja.
0: Allee.
1: En het veel... Ik wil van mezelf niet claimen dat ik een goede DJ ben. Ik heb smaak en smaak is subjectief.
0: Ik vind u een goede DJ.
1: Dank u, ik apprecieer het.
0: One of my favorite disc jockeys.
1: Hey, dank je wel. maar ik heb sowieso veel meer respect voor mensen die met vinyl draaien.
0: Ja, 100. Dat is dan onze pretentie.
1: Tuurlijk.
0: Maar ja.
1: En dat is heel biased ook, want ik draai zelf met vinyl. En ik heb ook niks tegen mensen die niet met vinyl draaien. Mm-hmm. Het heel goede DJ's die nog nooit een plaat aan aangeraakt.
0: Mm-hmm, correct.
1: Je hebt heel shitty DJ's die enkel met vinyl draaien.
0: Ja.
1: Maar wat je wel hebt met vinyl, is je bent verplicht van je muziek goed te kennen.
0: Ja.
1: Maar je hebt maar die muziek.
0: Ja. Of de rommelmarkt goed te kennen.
1: Ja. Nee, maar moest ik digitaal draaien? Ik zou zoveel muziek hebben staan op mijn USB-stickje dat ik niet zou weten wat eerst gedraaid.
0: Oh, de keuzestress.
1: Dat is tegenover als je vinyl draait,
0: uh-huh.
1: Dan kun je geen duisplaten meepakken. Hè.
0: Nee.
1: Je kunt er wel hebben zitten in je kast, maar je kunt niet alle muziek hebben dat je wilt hebben. En dat is nice aan mijn vinyl draaien.
0: Uh-huh.
1: Dus... Als ik iemand bezig zie met vinyl, dan weet ik van oké, die gaat iets brengen waar dat die achter staat.
0: Ja. En ik vind ook met vinyl draaien... Ik heb een ding voor machines. Eigenlijk de binnenkant van Technics, ik vind dat zo een mooi dingetje.
1: Mm-hmm.
0: Maar ook gewoon liefde voor je machine. Like, ja. Een break kunnen juggelen.
1: Ja.
0: Daar gewoon hoe kunnen scratchen. Gewoon daarop ingaan. Dat is liefde voor je plaat, maar ook voor je machine. En dat mag je ook echt niet vergeten of zo. Mm-hmm. Snap je? Een goede mixer is ook belangrijk.
1: Mm-hmm.
0: Daar zit ook culture. Like, daar zit zoveel in. Het is niet enkel selectie. Je moet echt liefde hebben. Niet enkel liefde, maar ook geld. Vandaag de dag is geld bijna een transactionele liefde.
1: Ja, ik snap wat je wilt zeggen.
0: En je moet er ook wel respect voor hebben of zo. En ik vind dat een vinyl DJ respect heeft voor zijn machinerij en de wax dat erop ligt.
1: Ja, ja, ja, ja, dat is. En ik probeer ook respect te hebben voor het, de muziek die gedraaid wordt. Ik probeer zo weinig mogelijk remixes te draaien. Als ik dan een remix draai... Dan is dat in die heel, heel trouw is aan het origineel.
0: Ja.
1: Wat je veel hebt, dat mensen die... Dat is nu een heel harde trend, zo disco house.
0: Ja.
1: En dat is eigenlijk gewoon house, maar dan disco, maar dan quantized. En met een stevige kick eronder. Omdat je dan denkt van, oké, sure.
0: Mhm.
1: Maar wat is er mis met het origineel?
0: Yeah.
1: Er zit zoveel... Er zijn mensen... Er zitten mensen achter die heel hun leven hebben toegewijd aan hun craft.
0: Mm-hmm.
1: En er zit soul in, er zit liefde in, er zit zoveel in. En let op, het goede remixers. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Als ik een remix draai, is dat je in die trouw is aan het origineel of die dat nummer zodanig omvormt dat eigenlijk zijn nieuw ding is. Maar je hebt mensen die... Zeker nu tegenwoordig met AI.
0: Ja.
1: Die een nummer pakken. Ze hebben er een uurtje werk mee. Ze smitten er een kick eronder. Ze quantizen dat. Ze doen de BPM's wel omhoog. En het is een remix.
0: Yep.
1: En dat draaien ze dan. En dan denk ik van, oké, dat is toegankelijk voor mensen. Dat snap ik. Dat is toegankelijk. Dat is gemakkelijker om te mixen. Ik snap dat allemaal. Maar dat is niet waar dat om draait.
0: Nee.
1: Je moet... Dat is ook iets dat ik... ik kan hier echt discussies aan. Dat is ook iets dat ik echt mis vaak. Is DJ's die een verhaal brengen.
0: Ja, en kunnen breken. Een verhaal hebben en kunnen breken ondertussen.
1: Ja, maar dat is ook iets van tegenwoordig. DJ-sets tegenwoordig, als jij 2 uur draait, is dat een lange set. Maar what the fuck?
0: Maar enkel highs, enkel uptempo.
1: Je kunt hoog gaan, laag gaan. Je moet opbouwen, afbouwen. Je moet mensen doen klaarkomen en dan onder een dikke knuffel geven en zeggen van, heb je goed gedaan. Allee, je moet... Ik zeg veel, je moet eigenlijk niks maken. het is zoiets dat ik mis. Het is echt iets dat ik mis.
0: Of een goeie, dat vind ik dan leuk aan zo'n turntablism aspect, zo een woordmopje en zo een keer echt de tekst laten uitkomen en zo. Snap je wat ik bedoel? Een laatste nummertje met, oh, it's over. Weet je wel? Mm-hmm. Dat is gewoon plezant. Gewoon een keer lekker letterlijk.
1: Ja.
0: Weet je wel?
1: Ja, tuurlijk. En ik probeer, als ik mijn sets opbouw, probeer ik daar ook altijd een thema in te steken. Ja. En probeer ik daar... Je moet proberen een dialoog hebben.
0: Ja, maar muziek is praten.
1: Ja,
0: muziek is praten.
1: Als jij je shit voelt, moet je duidelijk maken aan het publiek, kijk, ik voel mij shit.
0: Mm-hmm.
1: Als je gelukkig bent, moet je duidelijk maken aan het publiek, ik ben gelukkig. Als je verliefd bent, je moet kunnen spelen met emoties. En niet gewoon, dit zijn de 15 nummers die momenteel in de top 100 staan van M&M. Het er ook. DJ's voor, maar tegenwoordig heb je dat niet meer nodig. Je hebt Spotify en je hebt al die andere dingen.
0: Ja.
1: Je hebt zoveel mensen die denken, ik ben DJ, dat is gewoon wat achter je machine staan en plaatjes opleggen. En nee. En dat is ook iets dat ik nog niet zo lang zelf beseft heb. Ja, dat is zo... Je moet kunnen verhalen vertellen.
0: Ja, want de meeste, veel DJ's vandaag hebben gewoon een obsessie met hard gaan.
1: Ja?
0: Zo hard mogelijk gaan.
1: En dat kan.
0: Dat kan.
1: Dat kan, maar je kunt niet een volledige set zo
0: Je
1: doen.
0: Kunt geen 2 uur klaarkomen.
1: Er zijn zoveel dingen...
0: Toch.
1: It's a skill. I don't got it, but it's a skill. Wat er verloren is gegaan, is een goede opening set.
0: Ja.
1: Iedereen vindt van zijn eigen dat hij headliner is.
0: Ja.
1: Iedereen vindt van zijn eigen dat hij headliner is. En ik heb daar respect voor, want aim high, sure. Maar also know your place.
0: 100. Ken uw plek in de wereld.
1: Ja.
0: Dat is.
1: Tuurlijk. En oké, als opener moet je ook kunnen... De mensen die er vroeg zijn, moeten ze nog altijd kunnen entertainen.
0: Mm-hmm.
1: Maar je moet niet zorgen dat de mensen uitgebrand zijn.
0: Ja.
1: En dat is ook iets dat... Er mist zoveel.
0: Ja, maar
1: er mist zoveel.
0: Dat is gewoon... Ik vind ook als DJ durven emotie voortbrengen in je set. Dat is zoiets gewoon. Niet gewoon draaien om te draaien. Nee, maar eigenlijk... Snap je dan? Kijk, ik heb onlangs naar een set gekeken en ik was zo, deze man is verdrietig.
1: Uh-huh.
0: Deze man is verdrietig.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: En ik was zo, dat is zo schoon.
1: Ja.
0: Dat is zo mooi dat ik dat kan zien door middel van muziek. Ja. Die man heeft zijn mond niet opengetrokken en ik voel, die man is zijn feels.
1: Ja. Don't bullshit the crowd and the crowd will love you back.
0: 100%.
1: Ik heb platen zitten in mijn... Ik heb ze nu niet bij, maar meestal heb ik platen bij... Dat als ik ze opleg, op het juiste moment, I'm gonna start crying.
0: Oh.
1: I'm gonna start crying.
0: Wat is zo mooi.
1: Ik heb een tijdje terug met Warren gedraaid in Dambert.
0: Zie hem doen.
1: Ja, het zal wel zijn. En ik heb een plaatje opgelegd. Ik had hem op voorhand gezegd van Warren, ik ga die plaat opleggen en de kans bestaat dat ik ga blijven.
0: Oh.
1: Het heeft echt niet veel gescheeld. Het heeft oprecht niet veel gescheeld. Trouwens, ik ga even reclame maken.
0: Doe maar, what times?
1: Niet voor times.
0: Voor al je gigs, want Nate is uit. What the fuck. Nate is op zijn gigs. Die man, elke keer dat ik hem zie, ik heb weer een gig erbij. En zijn er al zoveel.
1: Ik kan geen nee zeggen. Dat is mijn probleem. Ik kan geen nee zeggen.
0: Ik snap ook, je verdient het ook echt.
1: Dankjewel.
0: Ja,
1: maar dus deze donderdag.
0: Oh.
1: Deze donderdag sta ik samen met Wannes.
0: Ja.
1: In Dambert.
0: Yay.
1: Van 9 tot 3. En we staan niet, voor de mensen die ooit al naar de Dambert zijn geweest, meestal staat een DJ op de toog. We staan niet op de toog, we staan op het podium.
0: Yay.
1: So people can fucking dance.
0: Ja, en kijk, en je moet mij geen bericht sturen of ik daar ga zijn, want ik ga daar zijn.
1: Zal wel zijn. Maar Dus ja, dat was mijn reclame.
0: Heb je zin om anders, want we zijn hier al 20 minuten aan het praten, om toch gelijk nog een liedje op
1: te... 20 minuten te praten, ja, tuurlijk, tuurlijk.
0: Safe, why you gotta get so sticky with me?
1: Nee, het is goed, kijk, ik ga me klaar zijn.
0: Ja, doe maar. Ik wil ook nog een keer, terwijl dan Nate zijn ding aan het pakken is. Boogie was echt geweldig, hè, jongens. Ik weet niet of jullie dat ook zo hebben ervaren, maar ik vond het echt prachtig. Mensen hebben echt gedanst en echt zo losgelaten. En ik ben zo dankbaar voor iedereen die is durven komen en die zich heeft durven geven op de dansvloer. Die, misschien was het een eerste keer of een tweede keer, maar die is gebeten door het funkbeestje. Nu, Nate is hier. Nate doet times, times, times. Ook een topfeest. Ook echt de moeite om naar te gaan. Er zijn ook nog veel andere dingen. Ik denk aan Dull Nights. Nog dingetjes hoor, maar ik kom er even niet op. Ik sta hier naar Nate te kijken die daar aan de knopjes bezig is. Maar ik ga, ja, ik wil want een hakje dankjes aan. En ik ga Nate zijn ding laten doen. Go for it, Nate.

Ik ben hier om het einde van de set aan te kondigen, dus... Ik bedoel, uit te kondigen dan, I guess. Nee, zijn laatste nummertje duurt 3 minuten en een half. Dus dat is nog 3 minuten en een half. Let's go!

0: Dit is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
2: Mélange étrange.
3: Will DJ Fader.

0: aan elk van u een goede avond. Dit is Calabrese.
1: Mélange étrange.

I'm gonna murder them.

0: Hey, goedenavond. We zijn hier terug met Open Deck, zoals iedere dinsdag. En in de studio heb ik bij mij Paco, a.k.a. Echoes, Sander, a.k.a. Person.
1: Yo.
0: En ik zal nog niets verklappen, maar we hebben ook terug een DJ bij vanavond, maar daar straks meer over. Maar zoals altijd gaan we even beginnen met een keer de rondvraag te doen hoe het weekend geweest is. En daarvoor kijk ik misschien eerst naar Sander.
1: Sure. Ja, ik heb een heel fijn weekend gehad. Het voelde ook een beetje als een lang weekend. Want ik heb hier ook in de studio van Urgent FM gezeten.
0: Cool.
1: Trouwens, big ups naar de Hannes die met het idee kwam om eigenlijk een producer meetup te organiseren, genaamd On-Tracks. Als er nog mensen zijn van Urgent FM die produceren, sluit u aan, zou ik zeggen. We gaan hier vette dingen maken, denk ik. De eerste sessie vond ik alvast super geslaagd. Ook eens wat nieuwe muziek leren kennen van bijvoorbeeld Diederik, die hier de techniek doet bij Urgent FM.
2: Yes.
1: Ja, en die ook net heeft aangekondigd trouwens dat hij papa wordt. Binnenkort...
0: Proficiat Diederik.
2: Ja, proficiat Diederik.
1: Spannend, hè. Ja. Ik heb dan de vrijdag ook even naar Broei geweest. Het was daar een openingsweekend.
0: Juist, ja.
1: Ja, ik heb helaas de dagen daarop niet meer kunnen zien, maar er was heel veel te doen.
0: Ja.
1: Ik had heel graag nog een workshop handstand gevolgd, maar daar is er niet van gekomen. Ik had wat andere vuurtjes te blussen, helaas. De zaterdag was ook een super drukke dag voor mij. Ik ben naar de Stadsmakers geweest, waar dat er ook een open deur was. Dus eigenlijk zo'n open atelierdag.
0: Ja.
1: Ludwig heeft zijn soundsystem buiten gezet. Dus dat zijn 4 stacks met gigantisch veel boxen en versterkers in. Ludwig is iemand van vroeger, van Doc Noord. Die heel veel met geluidstechniek bezig is. Big up Stadsmakers, dat ze daar een mooie basis creëren voor hem om zijn ding te doen. En ik heb daar heel veel plaatjes mogen spelen. En ook wat nummertjes van mezelf. Dus dat vond ik wel tof. Ja.
0: Okay, cool.
1: Om dan eigenlijk ook daarna terug van plaatsselectie te veranderen. naar Invits te gaan. Want dat was het feest dat ik heb georganiseerd in de Giraf. Ook Boycott en heel de Liquid Flavors crew was erbij. De Break City crew was erbij. Dat was eigenlijk ook zo'n beetje een Urgent FM onderrondje.
0: Ja.
1: Maar heel tof feest, ja. En bij jullie?
2: Een Night of Legends. Bij mij vrij rustig. Ik had een herdenkingsweekend de zaterdag. En voor de rest heb ik dan de zondag en de zondagavond nog gewerkt aan een top-secret projectje. Waar we misschien straks een tipje van de sleur kunnen lichten. Maar ik heb voor eens een rustig weekend gehad. Dus naar mij moet je niet echt kijken voor verhalen. Want die waren er jammer genoeg niet deze weekend.
0: Kan niet altijd volle gas zijn, natuurlijk.
2: Nee, jammer genoeg niet. En bij jou, Benny?
0: Druk weekend. Wat afgesproken met een vriend. En dan... naar het kooroptreden gaan kijken van mijn vriendin Musami, een popkoor van allemaal vrouwen uit het Gentse. Was nice. En dan de zaterdag naar de open air geweest in het Zuidpark, Disco in the Park, met onder andere MTMU en Jensen en zo. Heel coole sets gezien en iedereen is blijven dansen tot het einde, ondanks de regen die...
2: Ik ging net zeggen, het lekker weer was voorbij, maar...
0: Lekker weer was voorbij, maar iedereen was nog steeds in de mood.
2: Nice.
0: Tof weekend.
1: Ik heb zondagavond ook wel nog iets tof gedaan met onze maat, de recensent van Gent.
0: Ja, met de Nian.
1: Ja. We hebben ons even gebogen over recensent.gent. En dus nu is dat een website waar je naartoe kunt gaan, effectief.
0: Oké, cool. Om nog meer dingen te ontdekken van allerlei culturele events.
1: Zeker en vast.
0: En ook
2: plekjes waar hij al geweest is en plekjes die hij nog zou gaan.
1: Voorlopig is het een appje dat doorlinkt naar zijn Instagram. maar waar je wel zijn een teamsong kunt spelen. Dus als je... En eigenlijk gewoon de vibe kunt catchen. Dus het is een heel simpel ietsje momenteel, maar we gaan het zeker nog uitbreiden, ja.
2: Oké, ik ben benieuwd.
0: Oké, cool. En
2: neem zeker eens een kijken.
0: Ga ik ook eens vragen aan onze DJ vanavond. Welkom Green Street. Bert, hoe is jouw weekend geweest?
3: Prachtig, hè.
0: Toch ook wel wat muzikale dingen gedaan, heb ik zien passeren op de socials.
3: Inderdaad. We hebben een in-store session gehouden met het gloednieuw collectiefje waar ik co-founder ben. En mijn maten zijn hier ook van Ongehoord.
0: Oké, nice.
3: We waren in Gen X te gast. Ja. De hele dag. En het was schitterend weer, dus het was eigenlijk een magisch moment, cocktailtjes te doen.
0: Ja, het is daar altijd zonnig terras. Nice.
3: Word ik content.
2: Ik zie de gasten hier ondertussen ook al zitten in de studio vanachter.
1: Dus dat. Ja, toch een bende, precies.
2: Een geestige bende.
3: Ja, ongehoord.
0: Ja, het is dat. Want nu dat we er toch over bezig zijn, heb ik wat meer uitleg. Ongehoord is nog iets redelijk recent, denk ik. Wat is dat juist? Wat doen jullie juist?
3: Ja, dat is eigenlijk een kindje dat aan me net geboren is.
0: Proficiat ook.
3: Ja, merci. Wat komt het op neer? Het komt neer op vijf maten die iets wouden doen. En een beetje de Brusselse scene terug naar Gent krijgen hier. Mm-hmm. Wat we er zo nice vinden, is zo'n feestje, like Beautiful Freaks. Hier in Gent heb je wel, maar dat is vooral in de tuin van Heden te doen. We dachten van we gaan ook het terug doen. We zijn er aan begonnen eigenlijk. En zo dit weekend nog, gaan we nog een instore session doen bij Lab 23.
0: Van de ene vinyl shop naar de andere.
3: Exact. Een beetje warm-up eigenlijk in feite. Voor wat er komen zal. 29 mei is eigenlijk de main event. En dat is in Barbrouille. Dat gaat beide zijn. Dat is eerst met een afterwork en dan vloeit dat in een
0: nightlife. In een clubavond. Event. Ja,
3: dus kom allemaal maar af.
0: Zeker weten. En is het vooral ook de vinyl scene dat jullie willen pushen of niet per se? Je nu veel in die shops draait en zo?
3: Vooral wel eigenlijk muziek dat je niet vaak vindt, dat je gewoon door de dingen vindt dat willen we zo'n beetje meer in het licht brengen. We hebben dat hier niet genoeg. We hebben hier wel Back to Wax van ook van maat van ons.
0: Shout-out
3: naar Back to Wax. Hoe meer hoe beter zou ik zijn, want hele dag of ieder weekend naar Brussel tjoen, ik heb niet zoveel hoestingen. Dus,
0: altijd nice om een keer naar Brussel te gaan, maar inderdaad, we mogen nog meer van die eventjes in Gent. De technofeesten hebben we hier ondertussen ook wel een beetje gezien. Mag terug een beetje naar de roots van de muziek.
3: We zijn dat een beetje beu eigenlijk. Die technoscene is een beetje erover aan het komen. Ja. Beetje te veel TikTok.
0: Een beetje meer variatie.
3: Beetje meer naar de basis terug en muziek belangrijk. Ja.
0: In de
3: schijnwerper brengen. Dat is eigenlijk onze missie. Een beetje meer tot de basis teruggaan.
0: Nice.
3: Een hechte community creëren is een beetje.
0: Klein begin, lokaal begin en dan.
3: We gaan het nooit groot doen. Hè. We gaan het ook niet commercieel maken. We moeten echt weer fun blijven.
0: Het is dat.
3: Voor de jonge gasten niet. Voor de meisjes die geen muziek horen niet. En een keer goed dansen, dat is het belangrijkste.
0: Oké, nice. En ik weet niet hoe zijn je begonnen met ruin. Is dat al met vinyl begonnen direct? Of was dat eerst andere genres dat je erin hebben gesleept?
3: Dat begonnen is, dat is begonnen eigenlijk in de Giro. Dat is zo met die Giro 5's. Toen was ik 15 zeker, 15 toen ik de eerste 5 Giro 5 deed. En zo is dat geëvolueerd van het een naar het ander. Ik heb dan mijn jump-up fase gehad. Een beetje er in mijn bass zitten draaien. Tegen auto had. Via de Kompas wist vroeger nog in het Zwijnaarse Steenweg. Ja. Toen dat nog goed was.
0: Ja, daar ben ik ook wel nog veel geweest.
3: En dan begin feestjes like Oyo doen en verliefd komen weer op de house muziek. Af en toe kan ik mogen draaien ergens en ben ik blij dat ik hier mogen zijn. Zo.
0: Ja, met veel plezier. We kijken ook vrij uit naar wat jij gaat brengen vanavond. Ik heb gezien dat je een grote zak met vinyl mee hebt voor ons.
3: Ja, Deliveroo is langsgekomen. Wel maar plan.
1: Deliveroo, als je aan het luisteren bent, kun je hier ideeën op doen.
0: Een DJ die eten kon brengen, dat bestaat misschien nog niet.
1: Maar een platenwinkel die platen kon brengen, misschien is dat wel nog iets.
2: Zodat de hete platen warm blijven.
1: Voilà.
3: Dat zou de gat in de markt zitten, maar dingen doe ik wel her, nee. Die dingen heb Deliveroo bezig.
0: Is dat. Oké, maar dan moet hij je eerste plaatje klaarzetten. En ben ik vrij benieuwd naar de mix van Green Street, a.k.a. Bert. a.k.a. een van de co-founders van Ongehoord.
3: A.k.a. James Bondes.
0: James Bondes, voilà, je hoort het hier voor het eerst.
3: James Bond.
2: Die daar, 29 mei in Barbroei. Kijk er naar uit.
0: Oké, okay. Let's go.

luistert nog steeds naar Green Street op Urgent FM bij Open Dex. Nog tot 11 uur. Let's go. Thank you.

I want.

0: Wat een lekkere platen.
1: Yes, yes. Summer vibes om af te sluiten. Ik heb er zelf een beetje van genoten, Bert. Ik vond het heel cool.
2: Jok. Ja, het wel even zoeken van de calibraties, dat is niet goed bezig van de album. Maar voor de volgende keer.
1: Het is al ja, een paar keer verzet geweest, maar het, misschien een beetje te zien wie dat er draait ook.
2: Ik heb er wel van genoten.
1: Gast, heel cool misschien. Setje. Heel, misschien nog rap een keer, was in de data voor Ongehoord? Dat we zeker.
2: Wel, deze zaterdag van 4 tot 8 bij Lab 23 hebben een in-store session. Dus zou je gewoon op de Maxi welkom degen, een pinten, een Freedom Pills welkom drinken.
1: Ja, ja, ja.
2: En toen de laatste week van mei, 29 mei, de zaterdag, is ons main event. En dat is Broeien Vites Ongehoord.
1: Oké, okay, cool.
2: En dat gaat van de 6 tot 2:30. Dus het is vroeg pieken, gast. Dus kom zo
1: af. Vroeg pieken. Meer en meer bij mijn licht eten past.
0: Dat is het weekend.
1: Ideaal.
3: Vroeg pieken met die mocktails.
1: Het is dat. Oh, ja. En dan gaan we een keer vooruitblikken op het weekend en de komende events.
3: Maar
1: ook eerst een grote aankondiging voor Open Dex. En daarvoor kijk ik naar jullie om dat even
3: zal
1: mee
3: zijn.
1: Te delen.
0: Dat klopt.
3: Let we go, hebben, Paco.
0: Dit weekend hebben we eigenlijk samengezeten met de Gentse brouwerij Gruut. En ja, na onze vorige succesvolle Open Air editie hadden ze eigenlijk de vraag naar meer. En om te kijken met ons wat er nog mogelijk was binnen dit en een maand. We hebben iets bekonkelvoest, we zijn tot iets gekomen. En 7 juni is dat, zondag 7 juni, is er een open air vanaf 1 uur. 1 uur in de middag aan de Gentse Stadsbrouwerij. En dat is Open Dex die samenwerkt met Kamerad Collectief. Om daar lekkere groove, lekkere techno en lekkere transplaatjes te draaien. Dus hierbij is er dan ook een shout-out naar onze community members. Wie zich geroepen voelt om als DJ even een setje in te zenden. Wat meer een woordje uitleg te geven over wie ze zijn, wat ze doen en waarom ze willen komen. Zou het wel nice zijn om nog 2 of 3 DJ's bij te cureren. Dus bij deze www.opendex.dj, schrijf u maar zeker in.
3: Ja.
0: Wij gaan u sowieso iets laten weten. De inschrijvingen die lopen tot de 20ste mei, als ik me niet vergis. En dan 20 mei, 21 mei maken we de keuze en wordt de line-up verder gecureerd.
3: Yes, helemaal correct.
1: Nice.
3: We gaan ons best doen om dat mooi en deftig te jureren. Als je een bug vindt, laat het ons ook zeker weten, want niets is perfect. Volgende week hebben we ook Open Dex Cell in de Giraf. De line-up wordt momenteel ook volledig vastgelegd. Maar er gaan zeker nog Open Dex spots zijn. Dus als je wilt, kom zeker om 9:45 u aanmelden ten vroegste. En tot als de spots op zijn natuurlijk.
0: Yes. En dan nog een korte vooruitblik voor dit weekend. Deze zaterdag kan je op de Bourgooise feesten een gezellige rommelmarkt meepikken met een leuke bar en wat muziek. Er is ook nog Confucius Collectief, dus een 5-year anniversary deze vrijdag, de 8e mei in de Chinastraat vanaf 11 uur. En dan is er ook nog Integrators Invites Zinloos Geweld. Zinloos Geluid, excuseer.
4: Dit is Urgent.
0: En dat in de 4e zaal in Gent. Dus geniet van jullie weekend en bedankt voor het luisteren.
4: Urgent.
1: Tot volgende week.
3: Ciao, ciao.
0: Ciao, ciao, kies.

Was het kouder toen of ging je gisteren lichter gekleed? Je bent mooi als je het meent, niet nonchalant gecalculeerd. Alle quasi zorgvuldig slordig weggezette tekens te lezen na de komma. Details werpen nuances, geen schaduw, geen likes na datum. Zingen zonder effecten is van vroeger. Een vrouwenstem diep keelt de effecten van nu. Denk je het? Het is te weten. Het is te zeggen. Mensen, fluo kan je niet scannen. Nostalgie geparkeerd. Het verleden is hier veel gepasseerd. Laat de stad niet vallen in herhaling. Stad, val niet in herhaling. Knieval. Immobiel. Het been houdt stijf. Vlucht verder vooruit. Onbereikbaar welkom soms. Met het weekend als compliment voor de vrouw die zich niet laat schminken door Excel-tabellen, smekend om jartellen. Demi-tour, want moeilijk gaat ook. De tunnels zijn vernieuwd en de stil was zelden te stads. In het bos geen wheelies met de quads. Maar kijk, de liefde is niet langer voor niets geweest. De nieuwe canon is gearriveerd. Le nouveau canon est arrivé.

tijd hier is het wiegen van de heupen van de werkweek. Koffie ter meditatie. Seks na de sigaretten. Dit is Storm en Drank. Hier zegt Svenne Walter. De schilderkunst is onmogelijk. Hier in het standvastig recht pad van bochten galmt de pas van de dronkaard door de draf van de diva. Hier heeft de waan nog zin. Elk komma